effe. Doe relax, neem op af, schatje, smoke effe. Ik weet je wel eens van mijn drukken. Ik had kiezen zo van ina mine metten. Focus niet op hoes, dat is kansloos. Niet gevolg voor die groepjes, doet er lang shows. Je weet ik